sounds by Catherine Hudson. Daar is nou natuurlijk haar rechte naam. Stage name being Katy Perry with Hot and Cold. So lekker om 'n aandjie saam met jou te spandeer. Goeienaand, Tabby Uso Kambuda is my naam en vir Danny Painter. Mis ek wat volge van Shekinah. Ek het ook vir jou Mal Smith daar so in die mengsel. This is Jack Ran FM, your number one feel good station. Altijd lekker om samen met jou te wees. Take us away, Shekinah.